0: werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens Vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

je wel staan met je donkere ogen, met je stem die mijn weerstanden smelt. Maar het is nog te kort sinds ik weer werd bedrogen, dus wacht nog wat voor je me belt. Ik was net van plan om me nooit meer te binden, want ik voel me nog lichtelijk onthecht. En toen liet ik me weer door jouw aanblik verblinden, dus wacht nog wat voor je me belt.

geen oorzaak, geen reden.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een swalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis hun vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag is iemand in het water terechtgekomen bij het Waagplein in Alkmaar. Hulpdiensten kwamen daarna massaal in actie en de brandweer haalde de man uit het water. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe de man in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of er alcohol of drugs een rol hebben gespeeld. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De bouw van de wijk Doesenburg in de oostrand van Noord- en Zuid-Schouwoude start nog dit jaar. Maar er zijn wel problemen. Er is mogelijk niet op tijd stroom door netcongestie en Woonwaard neemt 80 sociale huurwoningen niet af. Die woningen worden nu misschien zorgwoningen. Verder vallen 8 huizen aan de zuidzijde binnen de geurcirkel van een pluimveehouder. En ook is de waterhuishouding om Doesenburg heen nog een vraagstuk. Het Alkmaarse CDA heeft de raadsvragen gesteld over het hittebeleid in de gemeente. Tijdens hittegolven kunnen lokale overheden maatregelen nemen om inwoners te beschermen. Alkmaar nam tijdens de hittegolf in juni bijvoorbeeld de beslissing om de kaasmarkt af te gelasten. Het CDA vraagt naar aanleiding daarvan om een verder uitgewerkt hitteprotocol. Daarin zou Alkmaar ook koelteplekken kunnen aanwijzen voor mensen die de hitte willen ontwijken. Dijk en Waard wil miljoenen investeren in een vernieuwd stadshart van Herugewaard. Dat heeft het college van Dijk en Waard aangekondigd. Het centrumgebied rondom Middenwaard moet levendiger en afwisselender worden. De gemeente spreekt ambitie uit om zo'n 1500 woningen aan het gebied toe te voegen. Het college omschrijft de herontwikkeling van het stadshart als een project waar heel Dijk en Waard profijt van heeft. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Nieuwsagenda. De zomerbraderie in Egmond ter Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond ter Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is iemand in het water terechtgekomen bij het Waagplein in Alkmaar. Hulpdiensten kwamen daarna massaal in actie en de brandweer haalde de man uit het water. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe de man in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of er alcohol of drugs een rol hebben gespeeld. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het ingestelde cameratoezicht op het Spiegelplein in de Alkmaarse wijk over die wordt verlekt. Omwonenden hebben daar te maken met geluidsoverlast, bedreigingen, intimidatie en vernielingen. Sinds de camera er hangt is het er wel rustiger, maar de mensen voelen zich er nog niet echt veilig. Onder andere door een incident waar nu een strafrechtelijk onderzoek naar is ingesteld. Het cameratoezicht op het Spiegelplein is daarom voorlopig met 5 weken verlengd. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak bekrachtigd om de grutto beter te beschermen. Dat doet Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor grutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De Alkmaarse binnenstad krijgt een nieuwe centrummanager. Winkeliersvereniging Het Bolwerk heeft afscheid genomen van de huidige centrummanager die 1,5 jaar geleden aantrad. Volgens de vereniging was Karin Kalverboer niet de aangewezen persoon voor de ambities die er zijn voor de Alkmaarse binnenstad. Het einde van het contract van de centrummanager zou in goed overleg zijn bepaald. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over 1/2 uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Withercomb. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Withercomb, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat 3 kilometer file op de A7 Heerenveen richting Hoorn bij de afsluitdijk en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is iemand in het water terechtgekomen bij het Waagplein in Alkmaar. Hulpdiensten kwamen daarna massaal in actie en de brandweer haalde de man uit het water. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe de man in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of er alcohol of drugs een rol hebben gespeeld. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het ingestelde cameratoezicht op het Spiegelplein in de Alkmaarse wijk over die wordt verlekt. Omwonenden hebben daar te maken met geluidsoverlast, bedreigingen, intimidatie en vernielingen. Sinds de camera er hangt is het er wel rustiger, maar de mensen voelen zich er nog niet echt veilig. Onder andere door een incident waar nu een strafrechtelijk onderzoek naar is ingesteld. Het cameratoezicht op het Spiegelplein is daarom voorlopig met 5 weken verlengd. De provincie Noord-Holland heeft een plan van aanpak bekrachtigd om de grutto beter te beschermen. Dat doet Noord-Holland samen met 6 andere provincies. Met een andere inrichting van het landelijk gebied en het bestrijden van roofdieren hopen de provincies het landschap weer aantrekkelijk te maken voor grutto's. In het plan staat ook dat boeren geld kunnen krijgen als compensatie voor de maatregelen. De Alkmaarse binnenstad krijgt een nieuwe centrummanager. Winkeliersvereniging Het Bolwerk heeft afscheid genomen van de huidige centrummanager die 1,5 jaar geleden aantrad. Volgens de vereniging was Karin Kalverboer niet de aangewezen persoon voor de ambities die er zijn voor de Alkmaarse binnenstad. Het einde van het contract van de centrummanager zou in goed overleg zijn bepaald. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Als oudere is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn bij de afsluitdijk 4 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Na gedeeltelijke sloop is de vernieuwbouw bij Hogeschool in Holland-Alkmaar formeel gestart. Tijdens een korte ceremonie is een speciale plaquette onthuld die later zal worden geplaatst. De campus aan de Bergenweg moet een zogenaamde sticky campus worden. Een bruisende ontmoetingsplek waar mensen zich thuis voelen en waardoor ze blijven plakken. De vernieuwbouw van het hoofdgebouw is de eerste stap. Daarna worden twee nieuwe vleugels gebouwd. De bouw van de wijk Doesenburg in de oostrand van Noord- en Zuid-Schouwoude start nog dit jaar. Maar er zijn wel problemen. Er is mogelijk niet op tijd stroom door netcongestie en Woonwaard neemt 80 sociale huurwoningen niet af. Die woningen worden nu misschien zorgwoningen. Verder vallen 8 huizen aan de zuidzijde binnen de geurcirkel van een pluimveehouder. En ook is de waterhuishouding om Doesenburg heen nog een vraagstuk. In de zaak van de reeks gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland heeft het Openbaar Ministerie nog geen beslissing genomen over het uitbetalen van het tipgeld. 5 jaar geleden stelde justitie 65.000 euro beloning in het vooruitzicht voor gouden tips. Afgelopen week werden de hoofdverdachten definitief veroordeeld. Justitie laat aan Streekstad Centraal weten dat eind september bekend wordt of het tipgeld geheel of gedeeltelijk wordt uitgekeerd. Om te voorkomen dat het buitencentrum Schorrelse Duinen op 1 januari 2027 de deuren dicht doet, is een stichting opgericht door bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij willen samen onderzoeken hoe het bezoekerscentrum ook na dit jaar open kan blijven. In september volgt een brede bijeenkomst om plannen voor de toekomst uit te werken. Het buitencentrum moet dicht omdat het geen kernactiviteit is van Staatsbosbeheer. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: 60 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Master!

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevaansveen is de vertraging 5 minuten door wegwerkzaamheden. En een korte file bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland naar Noord-Holland bij Den Oever 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Alkmaar is op zoek naar kunstenaars die elektriciteitshuisjes onder handen willen nemen. Met de vernieuwing van het stroomnet zijn er meer en grotere elektriciteitshuisjes nodig. Omwonenden vinden de huisjes vaak lelijk en daar heeft de gemeente Alkmaar wel begrip voor. De kunstenaars mogen de huisjes op een originele manier beschilderen en de gemeente hoopt dat de huisjes zo kunstobjecten in de openbare ruimte worden. Studenten van Hogeschool in Holland in Alkmaar zijn uitgeroepen tot de beste studentenondernemers van Europa. Hun bedrijf, Verdiax, won de hoofdprijs tijdens een Europese ondernemerswedstrijd in Letland. Ook directeur Tim Bottinga kreeg een prijs als meest inspirerende studentenondernemer van Europa. De studenten bedachten een biologisch afbreekbare luier voor de uitvaartzorg als alternatief voor de plastic varianten die nu veel worden gebruikt. Na gedeeltelijke sloop is de vernieuwbouw bij Hogeschool in Holland-Alkmaar formeel gestart. Tijdens een korte ceremonie werd een speciale plaquette onthuld die later zal worden geplaatst. De campus aan de Bergenweg moet een zogenaamde sticky campus worden. Een bruisende ontmoetingsplek waar mensen zich thuis voelen en blijven plakken. De vernieuwbouw van het hoofdgebouw is de eerste stap. Daarna worden nog twee nieuwe vleugels bijgebouwd. Het cameratoezicht op het Spiegelplein in de Alkmaarse wijk Overdie wordt verlengd. Omwonenden hebben er te maken met geluidsoverlast, bedreigingen, intimidatie en vernielingen. Sinds de camera er hangt is het wel veel rustiger, maar de mensen voelen zich er nog niet echt veilig. Onder andere door een incident waar nu een strafrechtelijk onderzoek naar is ingesteld. Het cameratoezicht is daarom voorlopig met 5 weken verlengd. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
6: They're coming to take me away, haha.
5: En fraaie items.
7: Huis, tuin en keukenfeitje.
8: Privé blad.
5: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
9: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
10: Op Radio 80.
11: De Huis, Tuin en Keukenshow.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. En op de A7 Heerenveen-Horen bij Den Oever ook bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. De provinciale VVD-fractie wil dat het Rijk actie onderneemt tegen de onveilige N9. De Rijksweg van Alkmaar naar Den Helder is volgens de partij te vaak het toneel van ongevallen. De VVD denkt dat een andere inrichting van de weg veel ongelukken zou kunnen voorkomen. De problemen met de N9 staan al langer op de agenda. En de VVD hoopt dat extra budgetten voor defensie ook ten goede komen aan de weg van Alkmaar naar Marinestad Den Helder. De lopende werkzaamheden van Liander in Herengewaard zijn stopgezet. Dat meldt de gemeente Dijk en Waard. Het gaat om werkzaamheden aan het stroomnet langs de Middenweg, tussen de Laanweg en de Plaatmanstraat. Medewerkers van Liander voelden zich tijdens het werk niet voldoende beveiligd tegen het langsrijdende verkeer. Samen met de gemeente wordt nu aan een andere planning gewerkt. De werkzaamheden zijn uitgesteld tot na de zomer. In de nacht van vrijdag op zaterdag is iemand in het water terechtgekomen bij het Waagplein in Alkmaar. De hulpdiensten kwamen massaal in actie en de brandweer heeft de man uit het water gehaald. Ambulancepersoneel heeft hem eerst nagekeken en hem daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij in het water terecht is gekomen is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er alcohol of drugs een rol hebben gespeeld. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De bouw van de nieuwe wijk Doesemburg aan de oostrand van Noord- en Zuid-Schouwoude start nog dit jaar. Maar er zijn problemen. Er is mogelijk niet op tijd stroom door netcongestie en Woonwaard neemt 80 sociale huurwoningen niet af. Die woningen worden nu misschien zorgwoningen. Verder vallen 8 huizen aan de zuidkant van het project binnen de geurcirkel van een pluimveehouder. En ook is de waterhuishouding om de nieuwe wijk heen nog een vraagstuk. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit...

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechter bal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Roelevarensveen 4 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Roedevarensveen 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28. En in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Ja, en terwijl global warming ons dit jaar al op de derde hittegolf trakteert en Zuid-Europa onder natuurbranden wordt geteisterd, zitten wij weer fris en gezellig onder het Zuiderduinzand bij Souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf, vol Amerikanen, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.

Hallo Kustenduistrik, rest van Nederland, hello Europe, hello world en good morning USA en Canada. Fijn dat jullie er weer zijn bij deze 979ste souvenirs. En ook deze week kreeg ik weer leuke mails, onder andere een van Roy uit het Ierse Galway. Hij vond jaren geleden een speciale naald voor zijn platenspeler in onze pick-up naald webshop en op zijn facturen verwijzing naar souvenirs. Hij luisterde naar de show en was really impressed by the wonderful music, zo schreef hij. Inmiddels luistert hij al een jaar of zes wekelijks met zeer veel plezier naar de show en is iedere avond zondagavond om 7 uur, iedere zondagavond om 7 uur, is hij a bit sad when souvenirs is over. Ja, hij vindt het jammer dat het afgelopen is. Ja, dat heb ik ook hoor, maar goed. Omdat de naald inmiddels versleten is, stuurde hij me een mailtje voor een nieuwe, ja. En waarin hij me tevens vertelde dat souvenirs inmiddels een vast onderdeel van zijn weekend is geworden. Ten slotte had hij nog een mooie tip waarover later meer. Want we begonnen vanzelfsprekend met onze eigen John Prine, die postuum, maar wel weer met mijn levendige hulp, de prachtige tune van de show zong Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow, met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan net als Roy een gezellig mailtje aan Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O. Apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

Ja, en zo begonnen we ons verjaardagsrondje vandaag in het kletsnatte en broeierig hete Hendersonville in Texas. Waar het echt heel raar zomerweer is. Hevige regen met hagelbuien en onweer bij een temperatuur van rond de 30 graden. Ja. En er is hier ook een serieuze waarschuwing uitgegeven voor overstroming zelfs. Ja, in het riante optrekje van de multi-instrumentalist, singer, songwriter, producer en part-time platenbaas Ricky Skeks merk je er echt niks van. Integendeel, mevrouw de Graaf kreeg zelfs een koude rilling toen ze hier binnenstapte. Ja, Ricky viert vandaag met zijn vrouw Sharon, overige familie en vrienden, zijn 72e verjaardag in een fris, maar wel gezellig huis. Ja, ja. Ze keken er echt een bar van op dat we hem vandaag helemaal vanuit dat verre Nederlandse bergen zijn komen feliciteren. We kregen een ijskoud glas appelsieder en Ricky trakteerde ons samen met wat muzikale vrienden op zijn heerlijke Highway 40 Blues. En wat gebeurde er nog meer in week 29, oftewel de middelste juliweek? Nou, in deze week van 1977... dus inmiddels 49 jaar geleden vormde Mark Knopfler, zijn broer David, John Eastley, Pick Withers, de Café Racers. Een band die later zou worden omgedoopt in Dire Straits, een van de meest succesvolle bands uit de Engelse muziekgeschiedenis. En in deze week van 1993, dat is dus alweer 233 jaar terug, werd in Frankrijk de exacte lengte van de meter wettelijk vastgelegd. Dat deden ze toen met een 1 meter lange messingstaaf. Ze dachten namelijk dat de legering van koper en zink bij temperatuursveranderingen niet of nauwelijks zou uitzetten of krimpen. Ja, inmiddels weten we beter. Dus vanaf 1983 is de meter gedefinieerd in de afstand die een lichtstraal in 1.299.792.458ste van een seconde in een vacuüm aflegt. Ja, het is maar dat je het weet als je een keer de exacte lengte van een meter nodig zou hebben. En in deze week van 1952, een belangrijk nieuwtje, richten 6 Europese landen, waaronder Nederland, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Een club die later zou uitgroeien tot de EU, de basis voor Europese vrede, veiligheid en welvaart, werd dus 74 jaar geleden gelegd met de ondertekening van het Verdrag van Parijs. En tenslotte trad in deze week van 1961 in de Cavern Club in Liverpool een spiksplinternieuw bandje op. John, Paul, George en hun toenmalige drummer Pete Best zetten daar toen onder de bandnaam The Beatles voor het eerst de boel op stelten. Ze speelden toen nog geen eigen song, maar allemaal covers van Amerikaanse songs. En dat klonk 65 jaar geleden zo.

Ja, vanuit het eerste optreden van de Beatles in de Liverpoolse Cavern Club keerden we snel terug naar de States. Naar het vandaag zonnige en zeer warme Kirksville in Missouri, om precies te zijn. Ja, hier geldt een hitteprotocol voor mensen van mijn leeftijd. En wordt het bij een strak blauwe hemel de hele komende week dik boven de 30 graden. In haar gezellige restaurant De Bogies draait de airco dan ook op volle toeren. Ja, want de bazin, tevens de New Queen of Brewhouse. Rhonda Vincent viert hier vandaag met haar man Herb, familie en vrienden haar 64ste verjaardag. En ook hier zijn ze verrast dat we Rhonda's verjaardag in de Lage Landen niet zijn vergeten. We moesten meteen mee eten en kregen een enorme Amerikaanse T-bone steak op een geweldig groot bord en een Budweiser van de tap. En Rhonda, die als ze geen andere verplichting heeft, iedere avond in haar eigen restaurant optreedt, trakteerde ons op haar prachtige Lonesome Wild Blues. En vanuit de tropische hit in Missouri gaan we terug naar het benauwde en natte Wildwood in Florida. Nee, daar gaan we niet terug, daar gaan we heen. Ja, hier regent het, onweert en de hele dag al. Ja, en de temperatuur die is al op 32 graden, terwijl een groot deel van de dag nog moet komen. Ja. Ondanks een president die ontkent dat de aarde opwarmt, heeft global warming de Verenigde Staten duidelijk in zijn greep deze zomer. Maar de nog altijd jeugdig klinkende singer-songwriter Elizabeth Cook is stom verbaasd als we bij haar aan haar airconditioned huis aanbellen om haar met haar 54ste verjaardag te feliciteren. Ja, we krijgen de verfrissende keercocktail van haar vriendin Vera. Ja, terwijl Elizabeth ons nu trakteert op de toepasselijke Velvet Underground song Sunday Morning.

0: En na die prachtige uitvoering van de Velvet Underground Song Sunday Morning door de jarige Elisabeth Cook gingen we met het zweet op het voorhoofd vanuit dat broeierig hete Florida naar wat normale zomerweer in New York. Hier schijnt vandaag een vrolijk zonnetje bij zo'n graad of 28. Ja, mijn muzikale jeugdheld Dion DiMucci, die zich simpelweg Dion noemt als hij zingt, viert hier vandaag met familie, vrienden, collega's zijn 87ste verjaardag in het Cherry Lane Theater hier in Greenwich Village, het allergezelligste stukje van New York. En Dion en Suzanne waren ook flabbergasted dat we hem vanuit het verre Dutch Mountains zijn komen feliciteren. We kregen hier een heus Heineken biertje van de tap, ja. En Dion stapte samen met de meestergitarist Joe Bonamassa het podium op en trakteerde ons op zijn geweldige Blues Coming On, waarbij je absoluut niet kon horen dat Dion vandaag 87 is geworden. Nee, ik hoorde het niet in ieder geval. Waarmee het verdorie alweer tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Alkmaar is op zoek naar kunstenaars die elektriciteitshuisjes onder handen willen nemen. Met de vernieuwing van het stroomnet zijn er meer en grotere elektriciteitshuisjes nodig. Omwonenden vinden de huisjes vaak lelijk en daar heeft de gemeente Alkmaar wel begrip voor. De kunstenaars mogen de huisjes op een originele manier beschilderen en de gemeente hoopt dat de huisjes zo kunstobjecten in de openbare ruimte worden. Studenten van Hogeschool in Holland in Alkmaar zijn uitgeroepen tot de beste studentenondernemers van Europa. Hun bedrijf, Verdiax, won de hoofdprijs tijdens een Europese ondernemerswedstrijd in Letland. Ook directeur Tim Bottinga kreeg een prijs als meest inspirerende studentenondernemer van Europa. De studenten bedachten een biologisch afbreekbare luier voor de uitvaartzorg als alternatief voor de plastic varianten die nu veel worden gebruikt. Zaterdagmiddag is een fietster gewond geraakt na een val op de Torenstraat in Castricum. Daarbij kwam ze tegen een auto terecht. Hulpdiensten kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk. Ambulancepersoneel heeft de vrouw onderzocht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe en waarom ze precies ten val is gekomen is nog niet duidelijk. De politie heeft het incident ter plaatse afgehandeld. Het verkeer ondervond korte tijd hinder. In de zaak van de reeks gewelddadige overvallen in Noord-Holland heeft het Openbaar Ministerie nog geen beslissing genomen over het uitbetalen van het tipgeld. 5 jaar geleden stelde justitie 65.000 euro beloning in het vooruitzicht voor gouden tips. Afgelopen week werden de hoofdverdachten definitief veroordeeld. Justitie laat aan streekomroep Streekstad Centraal weten dat eind september wel bekend wordt of het tipgeld deels of helemaal wordt uitgekeerd. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, en onder het nieuws staken we het Amerikaanse continent over naar het ook normaal zomerse Los Angeles. Ook hier schijnt de zon en wordt het net als in New York een mooie 28 graden vandaag. Ja, Steve Copeland viert hier zijn 74ste verjaardag, dan ook met een gezellig tuinfeest in zijn lommerrijke tuin. En Stewart zouden jullie kunnen kennen als de drummer en medeoprichter van de Police. Ja, ook Stewart en zijn vrouw Fiona zijn stom verbaasd dat ze hem vanuit dat Nederlandse bergen komen feliciteren. We kregen hier een Budweiser van de tap en samen met de andere politiemannen trakteerde Stewart ons op een nog steeds spannende uitvoering van Every Breath You Take, een van de grote hits van de Police. En we blijven nog even in zonnig Californië en gaan van Los Angeles naar San Francisco, de huidige woonplaats van de zangeres Linda Ronstedt. Linda leidt aan PSP. Progressieve supernucleaire parese. Ja, een zeldzame hersenziekte die de zenuwen langzaam maar zeker aantast. En toch is ze blij verrast als ze ontdekt dat we haar helemaal vanuit de Dutch Mountains met haar 80ste verjaardag komen feliciteren. We krijgen hier een heerlijk Californisch wijntje en Linda pakt nu een LP Canciones de mi padre, oftewel de liedjes van mijn vader. Een album dat ze samen maakte met haar broers en waar ze altijd nog heel erg trots op is. En trakteert ons op het prachtige Tu solo tu, oftewel jij, alleen jij.

Ja, en na dat prachtige Toe Solo Toe van Linda Ronstedt en haar broers trokken we samen met Tanja Tucker de wandelschoen aan in haar aanstekelijke walking shoes. Want volgende week dinsdag, ja, de 21ste, dus niet de komende, maar die dinsdag daarna, gaat 's werelds grootste wandelfestijn weer van start. De 108ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. 45.000 wandelaars van meer dan 70 nationaliteiten, ja, gaan weer de strijd met zichzelf aan en lopen dagelijks 30, 40 of 50 kilometer. De Vierdaagse feesten beginnen echter al aankomende vrijdag. In de volgende week dus, ja. Dus ja, die vereisen ook een behoorlijke conditie als je die tot en met de 24ste iedere dag tot diep in de nacht wil volhouden. Dus om nog wat even te oefenen. Vandaag een souvenir waarin naast die maar voortrommelende crisissen en de waan van de dag ook ruim baan gemaakt wordt voor wandelaars. Ja, smeer je dus maar lekker in. Ja, vul je veldfles met een lekker lopend drankje, want here we go.

We'll get there. Take your time. Don't rush so fast.

Ja, flink doorstappend kwamen we in Vicksburg, Mississippi, geboorteplaats van de blueslegende Willie Dixon. Ja, en die Willie was niet alleen zanger, bassist en gitarist, maar ook een verrekt goede en productieve songschrijver. We luisterden naar een heerlijk lopende opname van Willie uit de zomer van 1955. 71 jaar geleden dus. Samen met zijn contrabas vertolkte hij er nog altijd geweldige Walking the Blues. En toen was het tijd voor de eerste uitvallers. Ja, die heb je altijd ook bij de Vierdaagse. Daarvoor gingen we naar het Californische Los Angeles, thuisbasis van de Eagles. En zij verzuchten bijna a cappella geen stap meer te zetten in hun prachtige No More Walks in the Woods. Dan gaan we nu even terug naar gisterenavond. Op het plein voor Slot Zeist gaf de Belgische rockband Deus een heerlijk concert op een zwoele zomeravond. Ja, de band rond het muzikale genie Tom Barman had er duidelijk zin in en speelde er de sterren van de hemel. En daarmee verdienen ze zonder meer een mooi plekje in deze souvenirs. Dus hier zijn ze, Deus en hun prachtige Nothing Really Ends.

0: naar het nog altijd geweldige Nothing Really Ends van Tom Barman en die overige Deusmannen gingen we weer snel op pad. Want een beetje oefenen voor de Vierdaagse is absoluut geen overbodige luxe. Je moet echt wel wat kilometers in de benen hebben om de Vierdaagse zonder serieuze problemen tot een goed einde te kunnen brengen. Ja, dat weet ik uit eigen ervaring. Dus gingen we naar het Canadese Montreal, thuisbasis van de zusjes Anna en Kate McGarrigle. En zij namen ons op sleeptouw in hun prachtige walking song. Waarmee het verdorie alweer de hoog tijd is voor onze nieuwsmannen. Ja, of vrouwen, wat is het vandaag? Nou, we zien het wel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Welkom terug bij Souvenirs. Smeer je in, doe een setje schone sokken aan, vul je veldfles en hou de zakjes bij de hand, want we zitten midden in een heerlijk lopende Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een recht uit het hart Christus muziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan een gezellig mailtje naar Nico en dat schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

Ja, in dit tweede uur begonnen we serieus te trainen. Hè. En liepen samen met Good Old Fats Domino naar New Orleans. Ja, ja, want als je dat kunt, dan is zo'n vierdaagse natuurlijk een peulenschilletje. En daarom gingen we maar liefst even 66 jaar terug in de tijd. Toen in 1960 Fats er een wereldhit mee scoorde. Ja, een song waarmee Fats overigens ook zijn concert in de Alkmaarse Veiling op 25 oktober 1981 afsloot. Ja, waarbij hij overigens niet de indruk wekte echt van plan te zijn om naar zijn huis in New Orleans terug te lopen. Snel terug naar Nashville, Tennessee. De laatste woon- en rustplaats van onze eigen John Prine. En John hield op zijn eigen manier ook wel van een wandelingetje. Maar dat deed hij dan vooral als er weer wat gebeurde of gezegd werd wat hij niet echt helemaal begreep. Luister maar eens naar zijn prachtige Taking a Walk. Zo'n typische, heerlijke John Prine-song vol rare mensen en situaties waarna John telkens besluit om maar weer even een blokje om te gaan.

Ja, en na dat prachtverhaal van onze eigen John Prine, Taking a Walk, gingen we aan de wandel met René. En dat deden we samen met de singer-songwriter Jimmy LaFave uit Stillwater, Oklahoma. We luisterden naar zijn prachtige, ingetogen, unplugged uitvoering van die Four Top Song, waarmee Jimmy een geheel eigen draai gaf aan dat weglopen van René. En voor een weer heel andere kijk op gewandel gaan we naar Afton in Virginia. Thuisbasis van de singer-songwriter Mary Chapman Carpenter. En zij zingt nu een song waarvan een van mijn andere muzikale helden, de Canadees Fred Eaglesmith, eens zei dat hij het jammer vindt dat hij dat niet heeft geschreven. Ja, why walk when you can fly? Want zo filosofeerde Fred, als het de bedoeling van de schepper zou zijn geweest dat we ons hele leven zouden blijven lopen, dan had hij de mentaliteit toch geen auto's of vliegtuigen uit laten vinden.

Ja, ja, ja, ja, dat heb je met die oude plaatjes, hè, die zijn afgelopen voor je de regen hebt. Maar zonder een stap te zetten kwamen we toch vooruit in dat prachtige Why Walk When You Can Fly van Mary Chapman Carpenter. En daarna gingen we naar Knoxville in Tennessee en terug in de tijd naar 1961. Don en Phil Everly stonden toen hoog in de internationale hitlijsten met het door Sonny Curtis geschreven Walk Right Back. Waarin ze ons aanraden niet door, maar juist terug te lopen, ja. Een song die 65 jaar later echter nog altijd loopt als een trein, ja, ja. En dan hebben we, voordat onze nieuwscollega's de zaak weer overnemen, nog net tijd voor het verzoekje van Udo van het Duitse eiland Veeman. Ja, Udo en zijn vrouw Regina zijn trouwe bergengangers en komen ijs en wederdien een paar keer per jaar onze kant op. Ja. En om een beetje contact met bergen te houden, luisteren ze zo goed als iedere week naar souvenirs. En omdat Regina in de komende week jarig is, vroeg Udo me haar vandaag in souvenirs te verrassen met het heerlijke Millie's Café van onze gezamenlijke muzikale vriend Fred Eaglesmith. Also Udo und Regina, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, hier ist Fred Eaglesmith und sein herrliches Millie's Café. Skol und zum Wohl.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Radio 80 Hit Dossier.

0: 60 Hitdossier. Hitdossier. Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hitdossier.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier verdraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. De provinciale VVD-fractie wil dat het Rijk actie onderneemt tegen de onveilige N9. De rijksweg van Alkmaar naar Den Helder is volgens de partij te vaak het toneel van ongevallen. De VVD denkt dat een andere inrichting van de weg veel ongelukken zou kunnen voorkomen. De problemen met de N9 staan al langer op de agenda. En de VVD hoopt dat extra budgetten voor defensie ook ten goede komen aan de weg van Alkmaar naar Marinestad Den Helder. Studenten van Hogeschool in Holland in Alkmaar zijn uitgeroepen tot de beste studentenondernemers van Europa. Hun bedrijf, Verdiax, won de hoofdprijs tijdens een Europese ondernemerswedstrijd in Letland. Ook directeur Tim Bottinga kreeg een prijs als meest inspirerende studentenondernemer van Europa. De studenten bedachten een biologisch afbreekbare luier voor de uitvaartzorg als alternatief voor de plastic varianten die nu veel worden gebruikt. Na gedeeltelijke sloop is de vernieuwbouw bij Hogeschool in Holland-Alkmaar formeel gestart. Tijdens een korte ceremonie werd een speciale plaquette onthuld die later zal worden geplaatst. De campus aan de Bergenweg moet een zogenaamde sticky campus worden. Een bruisende ontmoetingsplek waar mensen zich thuis voelen en blijven plakken. De vernieuwbouw van het hoofdgebouw is de eerste stap. Daarna worden nog 2 nieuwe vleugels bijgebouwd. Het cameratoezicht op het Spiegelplein in de Alkmaarse wijk Overdie wordt verlengd. Omwonenden hebben er te maken met geluidsoverlast, bedreigingen, intimidatie en vernielingen. Sinds de camera er hangt is het wel veel rustiger, maar de mensen voelen zich er nog niet echt veilig. Onder andere door een incident waar nu een strafrechtelijk onderzoek naar is ingesteld. Het cameratoezicht is daarom voorlopig met 5 weken verlengd. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

In dit laatste half uur van deze wandelende souvenirs begonnen we voor de verandering eens aan de wilde kant van de weg. Ja, dus liepen we samen met die helaas veel te vroeg overledense New Yorkse singer-songwriter Lou Reed even mee met zijn nog altijd mooie en spannende Walk on the Wild Side. Ja, en dan nu even een verzoekje voor ons bonuskleinkind Denzel. Denzel viert vandaag zijn 15e verjaardag en hij is goed in en gek op voetbal. Ja, en hij heeft dan ook zonder twijfel gisteren gekeken en genoten van de kwartfinales van de WK voetbal, denk ik. Ja, Denzel is momenteel namelijk op vakantie in Suriname. En mocht je luisteren, Denzel, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog heel veel plezier daar in Suriname. Speciaal voor jou gaan we nu even naar het Schotse Glasgow. Ja, Schotse. Ja, West-Fries, hè. Woonplaats van die singer-songwriter Al Stewart. En Al is ook een enorme voetbalfan. Ja, en zingt nu speciaal voor jou zijn prachtverhaal over de Football Hero.

En na dat leuke Football Hero van L. Stewart, voor de vandaag jarige Denzel, gingen we naar het New Yorkse Brooklyn. De tegenwoordige thuisbasis van de zangeres Madeline Peru. En doordat de zomers steeds heter worden, leek het Madeline een beter plan die vierdaagse voortaan 's nachts te lopen. Ja, zoals ze ons liet weten in haar verfrissende versie van de country klassieker Walking After Midnight. Een wereldhit van Patsy Cline uit 1957. Maar lekker doorstappend arriveren we nu in het Texaanse stadje Klein. Ja, die stad is overigens helemaal zo klein niet meer, maar zonder twijfel wel klein begonnen. Ja, inmiddels stelt Klein ruim 50.000 inwoners en de beroemdste is zonder twijfel de singer-songwriter Lyle Lovett. En Lyle houdt ook van wandelen en heeft zijn eigen route uitgestippeld. Hij gaat nu samen met onze vaste souvenirsmedewerker Emmylou Harris op blote voeten op pad in de Bottomland. Hier zijn ze, Lyle Lovett en Emmylou Harris en het prachtige Walk Through the Bottomland.

nadat we zonder schoenen met Lyle Lovett en Emmylou Harris door het bottomland waren gelopen, gingen we vanuit Texas terug naar Los Angeles. Thuisbasis van twee artiesten die onder pseudoniem deze week de Donald Trump song de wereld instuurden. Ja. En om zich tegen de toren van de dictator te beschermen, legden ze dat vast onder de namen Polly Pop en OMZ. OMZ, ja. En zij legde precies even uit hoe zij over de huidige Amerikaanse president denken in hun raken de Donald Trump song. Waarmee het eind van deze crisissouvenirs toch alweer ernstig in zicht begint te komen. Dus snel weer in de benen en op een drafje op huis aan. Maar nog wel even via Glasgow voor de lieveling van Schotland en die van Huize de Graaf, Amy MacDonald. Het meisje dat zoveel energie in haar muziek stopt, dat het voelt of je eindeloos kunt doorlopen als ze maar zingt. En ze vond het weer een lekker lopende show vandaag. Want toen ik haar zojuist vroeg wat ze ervan vond, gaf ze me kussen bij de wangen en zei: "Let's walk away, Nico, 'cause this is the life."

dit was dan weer Souvenirs. Vandaag een heerlijk lopende crisisshow van en door Nico de Graaf. Boordevol Amerikanen, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Ik ga lekker lopen deze week, ja. En blijf vooral gezond, dan proberen wij dat ook. En horen jullie me volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Voor weer zo'n lekker lopende Souvenirs. De show waar je blij van wordt.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties zoals het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

Welkom bij de Flashback Show, The Love and Spoonful. Daar begonnen we mee en I am on the road again. Ik ben niet alleen, er loopt een heel peloton soldaat achter me aan. Oliver's Army, te weten, Elvis Costello.

Elvis Costello en Oliver Rami. En het is tijd voor onze vaste rubriek The Musical. Ingrid, die is even aan het helpen in het timmerdorp. Die is verkleed als piraat, notabene. En wij luisteren naar Tsjechov en de Pushkinprijs.

ben in 1860 in Taganrog geboren. Een kleine stad in Zuid-Rusland. Mijn grootvader was nog lijfeigene en mijn vader had een kruidenierswinkel. Hij was zeer godsdienstig en sloeg mij en mijn broertjes dus vaak. Pardon, een kleine verkoudheid, het is niets. Ik ging naar het gymnasium terwijl mijn vader failliet ging en naar Moskou vluchtte. Na mijn eindexamen studeerde ik daar medicijnen en begon te schrijven. Grappige verhaaltjes in tijdschriften om geld te verdienen voor mijn familie. In 1882 schreef ik 56 stukjes. In 1883 meer dan 130 en in 1884 werd ik arts. Langzamerhand ging ik minder schrijven, maar beter. En nu, in 1888, heb ik zowaar de Pushkinprijs gekregen. En ik kan net als Lord Byron zeggen, op een ochtend werd ik wakker en merkte dat ik beroemd was.

There's one love en een zonnetje erboven. Nou, dan wordt het al heel wat. America heb ik hier voor me liggen. The History of America, the greatest hits. En daarvan I Need You.

ze weer. Formatie America, u raadt nooit waar ze vandaan komen. Dat was I Need You. Ik heb George Benson in de koffer meegenomen en dat was de 12-inch versie. En die gaat u nu beluisteren van Give Me The Night.

beetje rare tekst, vind ik, als ik erover nadenk. George Benson en Give Me The Night. Wilt u de nacht even aangeven? Ja, dat kan dan nooit. Afar. Volgende patiënt. Firefall. Cinderella.

In vaktermen noemen we dat een gauw oude rood-wit-blauw. En dat was Lisbeth List met Victoria. En dan nu Chicago, een van hun mooiste. You're the Inspiration.

Het klinkt bijna als een gospel. Wat een prachtplaats van de formatie Chicago, Jordy Inspiration. En we gaan naar de lange rij platen die gebruikt zijn voor jingles en commercials. Nou, deze internationaal voor diverse commercials. Ja, het is toch een prachtige tekst. I have the time of my life.

Bill Medley en Jennifer Warnes en I Have the Time of My Life. Misschien heb jij het ook wel eens als je zo lekker naar dit programma zit te luisteren in je luie stoel. We gaan naar Gloria Estefan en I Can't Stay Away From You.

0: Dat was een stalker. Ja, strikt letterlijk genomen natuurlijk wel. I can't stay away from you, Gloria Estefan. Was dat tijd voor een gouden oude rood-wit-blauwe?
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.
0: Benny Nijman.

ons zo vroeg is ontvallen. Benny Nijman, hij maakte zulke mooie liedjes. Ja, de Pointer Sisters in een auto waarin je niet hoeft te schakelen. It's totally automatic.

Ja, no way to control. It is totally automatic. Ja, alles dat gaat tegenwoordig ook allemaal computergestuurd. Maar toen deze plaat werd gemaakt, moeten ze een vooruitziende blik hebben gehad. Want deze is nog uit de jaren 80. Wilt u dat geloven? Een country classic. Ook een vaste rubriek in dit programma. Hier is Dolly Parton.

0: Dolly Parton. And you are my inspiration. En u hoort het al, de tune die loopt alweer. Want het is weer tijd om het eerste uur af te sluiten. Ik zou zeggen, tot straks. Bij het tweede uur van de Flashback Show. Dag.
1: Dag, kale kikker.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

bij de Flashback Show. En Buck Owens bracht een ode aan mijn geboortestad Amsterdam. En de eerstvolgende in de rij, dat is Manfred Mann. En die woonde om de hoek bij Greta Garbo.

Fredman. My name is Jack. En we gaan weer naar een andere naam, namelijk My Fair Lady. Die musical is nu aan de beurt en het track heet Zalig Zijn.

Uit My Fair Lady was dat zalig zijn. Jackson Brown, ja, die staat 's morgens misschien wel heel vroeg op om ze te zien. The Colors of the Sun.

Jackson Browne en Colors of the Sun. Dan nu The Middle of the Road. En dat gaat over iemand die zich wel als meisje voordoet, maar niet zo geboren is. Dat noemen ze dan een transseksueel. En dat was The Talk of All the USA.

0: In Amsterdam wordt de Pride Week weer gehouden. Ik dacht, nou, dan pakken we dit plaatje nog maar eens een keertje. De Talk of All the USA van The Middle of the Road.
1: And now smooth listening on the Big Sound Station.
0: Dat bedoel ik dan maar. Ray Charles en Georgia on my mind.

0: Sister. Wij zijn het zonnetje op je radio.
1: Ja, zonnetje op je radio.
0: Hé, ik hoor een bekende stem. Was je weer terug, meid?
1: Ik was weer terug, hè.
0: Gezellig.
1: Gezellig, hè.
0: En hoe was het daar? Bij alle indianen en gangsters en...
1: Nou, bij alle piraten.
0: Piraten,

0: nou, Ingrid, met die schatkist? Want daar ben je nog steeds niet achter. Jij had een schatkist meegenomen.
1: Ik had als piraat een schatkist meegenomen. Die heb ik in mijn hol.
0: Oké.
1: En het is van de baas, maar die weet niet waar.
0: Oh. En die kist is nog steeds zoek?
1: De kist is nog steeds zoek. Oh. Ik heb hem ergens verstopt en ik ga niet zeggen waar.
0: Doe je goed. Eros Ramazzotti.

0: Piero Ramazzotti. Se bastasse una canzone. Lang voet oefenen, hoor, op dat zinnetje.
1: Ja, daar heb je echt lang op geoefend.
0: Ah, maar het is eruit, en daar gaat het om. Wij zijn het zonnetje op je radio.
1: En het zonnetje in huis.
0: Ja, als die radio thuis staat tenminste, want ik kan ook onderweg luisteren.
1: Onderweg.
0: In de auto.
1: Auto. Overal, hè?
0: Overal. 105.9. Papa Chico.

Tony Esposito is dat. En hij bezong Papa Chico. En de muziek gaat weer lekker door hier op 105.9. En dit is Toto. Afrika.

Dr. Brizzle's original Savannah-band was dat. En hij dendert maar door. Soms een wisselvallig dagje er tussendoor, maar dan weer verder heerlijk zomerweer. Hier is de Summer Train van de Sandy Coast.

0: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: battle. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11, live in concert.

0: het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Den Oever 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.